got a scout to Olatit, and Olatit got a scout. Es dat zo in dien leven? Es deze waarheid werkelijk in dien hart? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Hebner. Ik ben dankbaar dat u vandaag harkende is, dat u hier bent. En vandaag de boodschap van Bo God Goat Es, de schoonheid van God. En werkelijk God te bekijken in zijn

Wo hij goat die am Anfang, wo hij goat die in Jezus, wo hij goat as te die, en wo hij goat as in de eeuwigheid, en tom weiten, God as goat. We nemen veel tijd in ons leven om onze problemen bekijken wat wie zullen verantwoordingen merken, maar vielleicht veel te weinig onze uren op God concentreren en zijn wo goat hij as. So wo amma die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States en Canada, Deutschland, wo amma die best. God as goat, ik zie dankbaar dat du hier best, en ik wens van deel kust du die drakkigheden van de werk te zien drin, en ganz concentreren en zijn en hier en dat werkelijk erleven en schmaken dat God as goat.

haar am en halp am uit al zine nout. Dem Herrn zin engel leugot zich am die day am verten en halp an uit. Fingt einmal zelfs uit, wo goot de haras, wo goot as dort verdem, de zich op am verlaat. Vercht dem Herrn je zine heilje, die am verten wat het on nuscht fehlen. So goot de jonge lijfs kennen schwak en hungrig worden, op die, die den Herrn zeken, wat het on nuscht goot het fehlen. Vara de eva schreffende boodschap is, Gott as goot. En deze boodschap is niet van die, de kan voor die zijn, maar is niet van die, de boodschap is van God. En ver wie daar weer naar gaan, waar we het ook beden. Himmelsche Vader, we danken die voor deze dag, we danken die voor deze gelegenheid, op dit radioprogramma dien woord, ruit te breiden. Himmelsche Vader, ik bid dat we kan onze eeuwen weg van ons zelfs reden, van ons in het leven, van vlecht wat we goed gaan, of schlecht, en ons concentreren en kijken naar die. Himmelsche Vader, die best zo zij er goed te ons. We bekennen dat derg ons leven, die jes met ons, die best goed te ons. Himmelsche Vader, help ons deze waarheid diepen wat nen te kriegen, dat we weten dat en ons dat moet jeften leven en dan ook wieder in leven dat onze eeuwen op die zijn. Ik dank die voor die woord. Ik bid dat dat mag een zegen zijn, dat die een rik wordt je buurt zijn en die noemen wordt je eet zijn. Ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. So God as goat. Ik zei het al mijn gebed, we willen onze eeuwen op Jezus hullen van deel. Een van de baaste beelden van dit in de Bijbel is

en sy ligmerk in die verloren zijn. God as goud te Jezus, Jezus komt te deze wereld en hij zocht die verlorene. Interessant, hij blijft niet bloos bij een stad of een gebied en zegt, wanneer mensen willen komen, dan kan die komen. Of hij had niet oven kijken en zegt, ah, die kan hier aan de hand komen. Nou, hij ging van stad bij stad, huis bij huis. Nou, een persoon, hier is een wat krank is, hier zijn 10 lepra wat krank zijn, hier is een blinde man, hier is een vrouw bij een warm, een Samaritische vrouw. En hij probeerde te helpen. Hij deed hij heilen en hij wat dat onnemen deden, en leven weer voor Emma geëndert. Hij kwam die te zeken en zeilig te merken die verloren zijn. God as goat in Jezus. Een van de geschichten wat voor mij zeer wonderbaar is, waar we zijn, waar goat God as in Jezus, is krijgt deze geschicht, waar Jezus met deze Samaritische vrouw reed bij een barm. Hij weet zijn essen zender, hij weet er levenstrubbel, en daarna zegt hij, ik kon die leven dit woorden geven, waar die niemals waren worstarsten. Dat is een wonderbare geschicht, waar Jezus jeet in een barm, reed door met een vrouw, wat niet normaal weer van jüdischer man. En hij zei, kijk maar, ik kon die leven voor immer ändern. Dat is voor God, God is in Jezus. En dan, in Jezus zijn laatste deel, ver zijn kruisiging, zijn laatste stund, dan bid hij bid ernst. Zijn schweit wordt het bloot trappen, hij bid voor van het dien wellen, dan loot de kuffel van mij hier weggaan. Maar van het niet is, dan dien wellen zal je doen zijn. God is goed in Jezus en dat Jezus zijn wellen handjuif. Dat du en ik kan je raad zijn. Dat Jezus kan op een kruis gaan en zijn, dat is voor je. We kunnen zijn, vielleicht het schlechtste wat in de wereld passiert, dat de volkomste mens, die wat keine zin had, moet sterven op een kruis. Dat wird het beste voor ons. Dat onze zinden worden verjeft zijn. Dat wie kan geraad zijn. Dat wie vorig gemerkt. An der Radungsplan. God as goat in Jezus. So, lieve vriend. Ik wonder in dien leven. Kijkst du nog mal naar Jezus en zitst. Wo goat God as. Of vielleicht Jezus ruut en zitst. Wo goat God as van afhankje.